Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Adem in, adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Menno Dekker. Met Easy Listening.

Damu Six heten ze, of noemen ze zich. En Dripping Curves is van het begin van dit jaar. En Dekker Radio Easy is begonnen met Paul van Waver, een samenstelling, en Menno Dekker. We hebben een paar leuke veranderingen dit uur. En die zal ik vanzelf wel eventjes aanmerken. We gaan verder met Ellie Bruna en Papik. Uit Italië komen die helemaal. En Massimo Guerra. Wat een mooie naam. Heart of Glass.

Leuk, hè? Dat oude liedje, nieuw leven ingeblazen. In een easy listening programma, Bang Bang van de Generation Neon. Ook van het begin van dit jaar. Allemaal mooi nieuw werk. En deze is Nederlandstalig. Om middernacht heet hij, van Lucien Bron.

Lucien Brandt. Om middernacht, wat een leuk nummer is dat. En we hebben nog twee mooie klaarstaan, tot aan het half uur. Olivia Dean met Die on This Hill. En daarna Maaike Ouboter uit Nederland. Onder je huid heet dat.

Een dame met mooie liedjes. Maaike Ouboter hoor je met Onder je huid. Bij Dekker Radio Easy ben je. En Briggs & Stark staan startklaar. Honey.

benader alweer het half uur en ik heb een bijzondere opvulling tot aan dat tijdstip. Namelijk een live optreden van Jean Toets Tielemans in 1974. Opgenomen door de ziekenomroep waar ik voor werkte, samen met Paul van Waveren overigens. En prachtige uitvoering van het nummer Turks Fruit. 1974, Toets en ik hou mijn mond dicht. Tot zo.

waren er een paar achter elkaar. We begonnen met De Dijk en dat zou mooi zijn. Nou, dat was het ook, live. En daarna Roland Shaw en zijn orkest. Let the Love Come Through. En Lee Ritenour. It's You. Dekker Radio Easy. Daar luister je naar. Paul van Waver heeft zijn best in gedaan. En ik heb er weer een paar klaarstaan. Gladys Knight and the Pips. The Lonely Heart and The Lonely Eyes of Lonely.

Mooi gedaan, hoor. Rob Makreel, de kotter. Mijn laatste reis heet het dan in het Nederlands. En dat was natuurlijk van Simon & Garfunkel, de muziek. Maar daar hebben we het verder niet over. Prachtig gedaan. Dekker Radio Easy met Trianne. Ik hoop dat je het goed uitspreekt zo. I fell in love.

Mooi, snelle. Die kan het toch wel, hè? Laat het licht aan. Nou ja, doe het nu maar uit. We gaan op weg naar het eind van dit uur Dekker Radio Easy. Met Whispers van David Morgan. MUZIEK

Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Andy Williams. Herkende je de stem? Ik wel in elk geval, maar dat is wel een tijdje geleden. The Look of Love. Dekker Radio Easy van start met Paul van Waveren samenstelling en presentatie Menno Dekker. Hier is Simon Orton, of Simon Orton, zo je wil. Every breath you take. Every

Nostalgische klanken van Al Stewart en The Year of the Cat. Bij Dekker Radio Easy ben je en Miley Cyrus, Younger You, zou je niet in een Easy programma verwachten. Maar deze past goed.

Geweldig als je zo kan spelen. L7 van verleden jaar. Summer Twilight. En Dekker Radio Easy heeft Remco klaarstaan. Remco van der Weert heet hij eigenlijk. Nog een keer bij de hand.

Anita Kerr en de Singers en Michelle. Leuke uitvoering uit 1977. Dekker Radio Easy gaat verder met een Nederlandse artiest, Axel Lukien. En die draagt water naar de zee.

0: water naar de zee dragen. Nou ja, daar kan je aardig mee bezig zijn. Het is bijna tijd om even een break te houden. En we willen even weten wat er na het half uur komt natuurlijk. Kom eens aan.
1: Easy listening. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

Lucien Brandt met Janet Anne, met dubbel N. En jij past echt wel goed bij mij. Wat een leuke muziek voor een easy programma. Uitstekend, ga zo door, zou ik zeggen. En Orsaya is er ook, afkomstig uit Nederland, ja. Love Can Change Your Life.

Orsaya. Heet origineel eigenlijk Orsaya Snijder, volgens mij. Love can change your life. Prachtig gedaan. Dekker Radio Easy, daar luister je naar. En ik heb een eerbetoon aan twee overleden Nederlandse zangers. Piet Reumer en Leen Jongewaard. En die hebben het over vissen.

De Sandy Coast met Sing Before Breakfast. Zing voor het ontbijt. Goed idee. En Sweet People. Et les oiseaux chantaient. Letterlijk vertaald. De vogeltjes zongen. Bij Dekker Radio. Easy. Hier is Ramsey Lewis. Samen met Nancy Wilson. Never wanna say goodnight.

John Boyden Band was dit, met Wives and Lover. En we naderen het eind alweer van dit uur Dekker Radio Uzi. En we hebben een mooie klaarstaan van een groep waarvan je niet verwacht dat ze in een Uzi-programma te beluisteren zijn. Dat is namelijk de Rolling Stones, As Tears Go By. En daarna nog het Moonlight Orchestra met Tiri Tambolina. Tot de volgende Dekker Radio Uzi maar weer.

Goedemorgen luisteraar, welkom bij weer een nieuw uur Good Morning Sunday met Simone. Ja, de tijd gaat snel en voordat je het weet is het alweer zondag. Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, als je vaker luistert weet je dat we natuurlijk lekkere muziek draaien. Met zorg voor jou uitgezocht en iedere zondag weer een gloednieuwe lijst. Met muziek uit alle tijden, diverse genres en dus voor ieder wat wil, zoals mijn motto nog steeds luidt. Het komende uur ben ik bij je achter de micro en Wim zit achter de knoppen. En hoop dat je gaat genieten van de playlist van vandaag. Of course to my listeners all over the world, welcome to my show on this early Sunday morning and I hope you will enjoy the show. Nou, de opener van vandaag was een nummer van Shalimar, Make That Move, uitgebracht in 1980. De volgende track, welke op de playlist staat van vandaag, we gaan van 1980 naar 1976 met een Britse soulband uit Liverpool, opgericht in de jaren 70. En hun grootste hits waren onder andere Can't Get By Without You en You To Me, My Everything.

Ja, van 1976 gingen we een stapje verder in de tijd. Je hoorde If You Only Believe, gezongen door de herkenbare stem van Randy Crawford. En deze track komt uit het jaar 2001 en is uitgebracht bij het platenlabel Warner Records. Nou, je hoort de klank al van de volgende track. Als je net inschakelt, welkom en leuk dat jij erbij bent vandaag. Deze track komt uit 2007, gezongen door een Amerikaanse R&B-zanger. En hij had in de jaren 80 twee nummer 1 hits in de Amerikaanse Billboard-hitlijsten. Ocean Wilde met Gotta Get You Home Tonight.

leren spelen. Nou, je hoort de klanken al van de volgende track, tevens het tweede vaste item in dit uur. Het is wat steviger werk, namelijk het discoblok. De eerste is een plaat uit 1998 en daarna lekker door met een remastered extended mix van Michael Jackson. Nou, als je net inschakelt en je denkt, waar luister ik toch naar? Je luistert naar Good Morning Sunday en met Simone iedere week op jouw favoriete radiostation. De eerste track van Wim mag hem al instarten, want het is een heel lang intro. Maar het is niet het origineel van... even kijken. We gaan naar 6 volgens mij. Even zien hoor. Nou, we kunnen ook eerst dan Thriller doen. Dat was de tweede track. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is niet het origineel. Het is de Remastered Extended Mix. Duurt heel erg lang. Dus we gaan even kijken hoe zich dat ontwikkelt. En de Thriller is dus, wat ik al zei, niet het origineel. Het album Thriller is uitgebracht in 1982. Is het best verkochte album aller tijden. En ja, wereldwijd zijn er naar schatting ruim 70 tot 100 miljoen verkocht. Michael,

Je hoorde de tweede track van de Disco Block, Sesh met Mysterious Time. Nou, als je net inschakelt en je denkt, waar luister ik naar? Je luistert naar Good Morning Sun met Simone. Iedere zondag op jouw favoriete radiostation in binnen- en buitenland te beluisteren. Dus ik zeg welkom en leuk dat jij bent aangeschoven. Oké, we gaan door met een nummer uitgebracht in 1977. Het is een remake van de Bee Gees, nu gezongen door Candy Staten. En je gaat luisteren naar de track Nights on Broadway. Kenny Staten.

Een echte Italo kan natuurlijk niet ontbreken op mijn playlist. Een nummer uitgebracht in 2014. Je hoorde de groep Torre Vado met Living in a Chateau. Aangekomen bij de Tune of the Week, het derde vaste item in dit uur. En staat nu op de playlist. En meestal is dat ook een Italo, maar vandaag een instrumentale lounge track. De originele mix uitgebracht in 2017. En hier is dus de Tune of the Week. Het is de groep Clarks met het nummer Coastline.

0: mensen, het uur is alweer voorbij. De eindtune is hoorbaar. Wim heeft de eindtune ingestart. Dus ik zou zeggen, mensen, wel, heel leuk dat je hebt geluisterd vandaag. Ik hoop dat jij weer volgende week natuurlijk ook weer bij bent. En ik wens jou een hele fijne zondag toe. Maak er iets moois van. Also, thanks to my listeners all over the world. Thank you for listening to my show on this Sunday morning. And I hope you will next week listen again to my show. Nou, de hekkensluiter van vandaag. Dat wordt een track van de Amerikaanse R&B pop rockgroep. En zijn vooral bekend geworden met Keep On Dancing. Een echte floor filler. En die gaat het niet worden. Maar wel een andere dansbare plaat. Hier is Gary's Gang met Knock Me Out. Ik zeg bye, ciao, adios.
1: City Mix. Le Grand Mix.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision and Sound.
2: Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom zij deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grey Delisle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Ride That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brad Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single A Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland countrymuziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Live in the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de country-hoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: FreeMusicRadio.nl.
1: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judge. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls. Afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.
1: Dit is Crossroads met de act van de maand.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door het weemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Feline Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses, een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om hun loopzuivere bluegrass en gospel-invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo-instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Movin' Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love with You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

In dit speciale blok zetten we Dolly Parton niet alleen in het zonnetje als zangeres, maar juist als een van de meest geniale songwriters aller tijden. Ik begin met het wonderschone Wildflowers, uitgevoerd door het legendarische trio Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Zij heeft dat de laatste twee vooral in de harmonieën te horen zijn. Daarna hoor je haar absolute meesterwerk I Will Always Love You. Ditmaal in een schitterende, intieme duetversie met Vince Gill. Wist je trouwens dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene? Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.
2: We'll raise our kids on Tony Rice and Beans, scraping up their knees.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

In de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennismaken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
3: 1969.

0: jij?
1: Altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.

Luisteraars, hier zijn we allemaal weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen in 1969 met de Beach Boys met Breakaway. De muziek van toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik het altijd maar. En verderop in het programma aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een sureshot, een lieveling, een hit maken, een treitenschijf. We weten het nog niet, dat doen we verderop in het programma. Dan gaan we dat even bedenken welke dat zou kunnen zijn van toen. De singeltjes en de LP's heb ik weer klaarstaan. Ik heb ze allemaal uitgezocht uit het grote hitarchief beneden hier in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. En het gaat weer helemaal goed komen. Maar ja, als ik naar die stapel LP's en singles kijk, dan denk ik, nou de graaf. Je hebt er wel heel veel uitgezocht voor die komende 2 uur. Dat ga je makkelijk redden. En je hebt er weer veel te veel, dus daar kunnen wij wel weer een selectie uit maken. Goed, ik heb alles gezegd wat ik wilde zeggen. We gaan beginnen. We blijven in 1969. Hier is Cliff Richard. Bye, bye.

ze mooi of niet, soms deze van Cliff Richard met The Good Times and The Bad Times. Muziek heerlijk uit de jaren 60 van The Hollies.

0: De Jennifer Eccles was het mooi of niet, soms deze van de heren van de Hollies. Nou, die hebben veel hits gemaakt, ongelooflijk. Maar dit was ook een knaller, de Jennifer Eccles.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Onder het motto, wij houden stand, Veronica moet aan land. Ja, dat was toen de tijd de jingle van Patricia Pai. Op de melodie van deze formatie, Cream. Hier zijn ze nog een keertje met de White Room.

beetje herrie aan het begin van de show, maar ja, dat mag toch best. Het is een geweldige plaat, of niet soms? Tijdloze muziek. En ja, dan kan de luidspreker hier in de studio ietsjes harder aan. Ongeveer op 10, niet harder, want dan ontploft de boel. Hè. Dat moeten we niet hebben. Nou, tijd voor dan een rustpuntje in het programma. Hier is Louis Armstrong.

een prachtige plaat, hè? Of niet, soms deze van Louis Armstrong hier in de show met What a Wonderful World. De muziek, zoals ik al zei, kriskras door elkaar heen in dit programma. Dat is het motto van de show, dat we geen bepaalde volgorde hebben. Nee, die hebben we niet. Nee. Daarom is dat dus zo leuk, alles kriskras door elkaar. Mark Arian. Yeah.

Een gouden oude hit van Marc Arian met Giordina. 1979, dames en heren, was het toen de tijd toen de zendschepen voor de kust lagen. De Magdalena, de Mi Amigo en die van Delmar. Uit die tijd, hier is Beatrice Reading met The Diamonds Are the Girl's Best Friend.

Isn't that lovely?

0: Uit de speakers van vandaag.
1: Oh, wow.
0: Klinken de hits van toen. Van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

ze leuk of niet, soms deze van de Shakespeare's. Ja, met de summertime. Ja, straks aandacht voor de Radio Noordzee Treitenschijf. Ik heb een mooie gevonden. Ik heb een hele mooie gevonden. Maar eerst even deze leuke van Costa Cordalis.

mooi of niet om zijn trein te schrijven toen de tijd op 1 april 1972. Bollend en bollend met de Summer of 71. We gaan naar België toe. Hier is Octopus.

Dat is mooi, of niet? Som van Octopus met The South of the Border in die gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. De gouden oude show te ontvangen via uw internetradioontvanger. Of DHB Plus of de Middengolf. Ja, je mag het uitzoeken, hè.

0: is een leuk singeltje of niet? Soms deze van de Nolan Sisters met I'm in the mood. I'm in the mood for dancing.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Nou ja, als je het over disco hebt, dan is Donna Summer zeker een dame van de disco. Could it be magic?

Een heerlijke disco knalplaat of niets dan deze van Donna Summer 1977 met Could It Be Magic. De muziek kriskast door elkaar heen, de gouden oude show met Tommy Jones. Met Love Me Tonight.

De man van It's Not Unusual, wat een heerlijke plaat. Deze of niet, soms deze van Tom Jones met hem. Love Me Tonight, inderdaad. De formatie Wings, de plaat uit het jaar 1974. Let him in.

is een prachtige plaat, of niet, soms deze van de Bee Gees met I Started the Joke. Als ik nou even zeg, de Mississippi, Daddy Joe, dat is ook. Wet Day in September 8 heb ik het over de formatie Pussycat met deze cover van It's the Same Old Song.

0: En is de Zeemeld Song, was het leuk of niet? Soms deze van de Pussycat heren en de dames. We hebben er nog één te gaan, maar wel een hele korte. Slechte timing, de Graaf. Ja, dat wel. Hier zijn de Muppets.
1: Manamana.

was dan de laatste in het eerste gedeelte van de show. Was het toch wel leuk om even te beluisteren. De Muppets met Manana. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat uit 1974 om het tweede gedeelte mee te beginnen. Het was de allerlaatste nummer 1 hit toen de tijd in de Radio Veronica Top 40 op die 31ste augustus 1974. Ik heb het over George McRae, was dit met Rock Your Baby. Oh, dit is ook zo mooi, hè? Dit is ook zo mooi. Hè? Natuurlijk een van de George Baker selectie, maar deze keer doen we het op zijn Duits. Hier is hij met de Paloma Blanca.

Ja, we gingen op de Duitse Tour. Dat is oké, leuk om te beluisteren of niet. Om deze van de Joris Baker Selection met de Paloma Blanca. Ook uit het jaar 1975. Hier is de Brotherhood of Man.

leuk plaatje om nog eens te beluisteren hier in de show The Product of Man met Kiss Me en Kiss Me Kiss Your Baby. 1965, terug in de tijd met The Blue Diamonds.

0: Een gouden oude hit uit 1965 alweer van de Blue Diamonds, dames en heren, in het programma. That'll be the day. De muziek kriskras door elkaar heen. De jaren 60, 87, dat is het motto van de show.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De gouden oude show.

En zo mooi of niet, soms deze van John Lennon met The Nine Dream. De Gouden Oude Show, deeltje 2, met een heerlijke plaat van deze. Van Cunningham, we gaan naar het jaar 1975 terug. Hier is hij nog een keertje met Norman Jean in The Ones To Be A Movie Star. MUZIEK

The Norman Jean Wants to be a Movie Star. Dat was een mooie van Cunningham. Muziek uit het jaar 1979. We doen het kriskras door elkaar heen. Een plaat die veel gedraaid werd toen de tijd op Mirmico Internationaal. Op de 272 van de Middenhof. Met de groetjes altijd aan Wim de Groot. Die zat toen de tijd aan boord van de Magdalena. De Belgische formatie Puzzle met All Living in Love.

De Puzzles met The Living in Love. Tijd voor een mooie. Oh, dit is toch zo'n tijdloze plaat, of niet soms? We gaan naar de film Grease, de musical Grease later. Olivia Newton-John met John Travolta.

Dat is toch een mooie en tijdloze plaat, of niet? Soms deze van Blood Sweat and Tears in de show met de spinning wheel. Dit is ook zo mooi, deze. Dat was een van Greenfield & Cook met Only the Race.

0: prachtige muziek in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met Greenfield en Cook in the Show. En de plaat is dan getiteld met Only Lies.
1: Dit is de Gouden Oude Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.

Het is een prachtige plaats, nog steeds deze van de Beach Boys. Heerlijke muziek uit de jaren 60, waar of niet? Deze van The Tears in the Morning. Door met de muziek. Wat dacht je van deze uit 1970? De heer Don met Knock Three Times.

Knock three times. Dus in één keer van. Eens even kijken op het hoesje. Don en Don van de Thai Edo Ribbon Drowned the Old Doctrine. Don en Tony Orlando toen een tijd later en samen. Muziek uit Nederland. We gaan naar Delft toe, hier zijn de T-Zet.

In één keer is afgelopen Seen Like Weeds. Dat was een mooie van de T-Sets. Dit is ook mooi, dit. Ik moet even een rustpuntje inbouwen in de show, hè. Bobby Martin met For the Love of Him.

toch een tijdloze muziek of niet? Soms, oh wat mooi dat ik dat allemaal mocht draaien in de Gouden Oude Show. Bobby Martin was dit, met vorige The Love of Him. Nog even een hele rustige muziek, ook zo'n mooie van The Hollies. I can tell it from the bottom, from the top.

vind het een prachtplaat, moet ik zeggen. Het is alweer waarschijnlijk de ene laatste plaat in de show. I can tell it from the bottom. From the top natuurlijk, van de Hollies. Dit is de laatste heerlijke medley van de Veronica Unlimited. Met alle mooie jingles van Veronica. Met What Kind of Dance Is This?

What Kind of Dance Is This? Dat was de laatste grammofoonplaat in de aflevering van de Gouden Oude Show voor deze keer. Wat een heerlijke muziek hebben we toch gedraaid de afgelopen 2 uur, of niet soms? Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: onze muziek, jouw hits. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.
1: All-time hits. Veelzijdige, verrassende en tijdloze muziek.

An Englishman in New York, een mooie hit van Godley & Cream uit 1980. Ja, welkom bij Oldtime Hits. Een wekelijkse radioprogramma waarbij we de hits, de popmuziek draaien vanaf de jaren 60 tot en met voornamelijk de jaren 90. Met af en toe een uitstapje naar de zero's. In deze uitzending oudste plaatje 1966, meest recente 2003. Waarbij dit keer het zwaartepunt zit in de 80's. Maar we hebben ook wat mooie plaatjes uit de 70's. Eigenlijk komen alle decennia aan bod vandaag. Ook twee mooie Nederlandstalige nummers. We hebben ook een glamrock nummer. Glamrock, ook wel glitterrock. Een muziekgenre wat in de 70's is ontstaan vanuit Groot-Brittannië. Ik zou zeggen, veel luisterplezier bij weer het uurtje All Time Hits.

Ja, mooie glitter rock, ook wel glam rock genoemd, uit de 70s. Dat waren de Bay City Rollers met Bye Bye Baby. En daarvoor hoorde je Living Thing van Electric Light Orchestra.

Ja, een van de pareltjes uit de 70's. Het prachtige Give Up Your Guns van The Boys. Ja, fijn dat je luistert naar Oldtime Hits. Oldtime Hits, een wekelijks radioprogramma waarbij we de hits draaien. De popmuziek vanaf de jaren 60 tot en met de 90's. Iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. En ja, ik probeer zoveel mogelijk verschillende muziekstijlen in mijn programma te verwerken. Ook dit keer heb ik daar weer een poging toe gedaan. En er hoort ook mooie country muziek bij. En ik heb een heel mooi country nummer klaarstaan van The Bellamy Brothers.

ja, muziek uit de 60s. Oudste plaatje van deze uitzending, 1966. Het waren natuurlijk de Bee Gees. En daarvoor hoorde je Womack & Womack met Teardrops. En we gaan naar het blokje Nederlandstalig. Ik heb twee hele mooie Nederlandstalige nummers klaarstaan. En ik begin met De Dijk, Niemand in de Stad.

Ja, dat waren twee Nederlandstalige nummers in het programma Altijd Hits. Eigenlijk alle twee geen hit. Dus in principe passen ze niet in mijn programma. Maar goed, de formule is ook verrassend. Dus dit was een blokje verrassende Nederlandstalige muziek. En we gaan naar de 80's. Have a little faith in me.

Ja, een van de mooie hits uit de 90's. De jaren 90, begin van de dancemuziek. Het was Snap met Rhythm is a Dancer. Een van mijn favoriete dance nummers uit de jaren 90.

Ja, het zit er weer bijna op, het wekelijkse uurtje all-time hits. Ook deze week weer een aantal hits uit de jaren 60 tot en met de jaren 90. Met dit keer ook één nummer uit de Zero's. Ja, all-time hits, iedere week te beluisteren op dit radiostation. Zelfde dag, zelfde tijdstip. Ja, mocht je nou willen reageren op mijn programma of een vraag hebben, dan kun je mij opzoeken op Facebook. Ben van der Bunt is mijn naam. Dat kwam al een paar keer voorbij in de jingles. Ja, voeg me gerust toe op Facebook en stuur een berichtje. Of vraag een ouderwets verzoekje aan. Ja, ik bedank jullie weer voor het luisteren en wellicht tot volgende week. Bye bye. En ik heb nog twee hele mooie hits klaarstaan. Ik begin met London Beat met I've Been Thinking About You.

Chamonix. Elk huisje heeft zijn kruisje, zeggen ze wel eens. En dat bleek maar weer uit deze single Shame and Scandal in the Family. Sean Elliott, daar kon je naar luisteren. Hij opende deze nieuwe aflevering van het Westlands Muziekpaleis. Het komende uur weer boordevol met leuke muziek uit het heden en het verleden.

Alles wat jij kunt, kan hij een stukje beter. Pieter Tosh die zong erover in I'm the Toughest. Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Dit keer naar de 21ste juni van het jaar 2004. In België werd Marc Dutroux veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Ook in het derde millennium wordt nog steeds mooie muziek gemaakt. Luister maar eens naar de volgende opname. Dit is de... Deze plaat kan best een duwtje in de

0: Dat was hem nog een keer, de nieuwe single van Blackbird, Do You Read Me? In 2017 bracht ze haar eerste single uit en die werd direct goed ontvangen. Ondertussen heeft ze haar derde album uitgebracht en die heet trouwens ook Do You Read Me?
1: Het Muziekpaleis met jouw favoriete muziek.
0: Zometeen hier in het Muziekpaleis kun je nog luisteren naar Mary Wells, Roxy Music en Cliff Richard. Maar eerst Wiltura.
2: Dit is John Westland met het Muziekpaleis.

voor de ene al wat mooier dan voor de andere. Wilt u dan een zong erover en mooi, het leven is mooi. In het Muziekpaleis is het tijd geworden voor de wijze spreuk. En die is afkomstig van Lao Tse. Wie stilstaat, overwint de hitte. Wie hard loopt, overwint de kou.

Ze nam haar eerste LP op toen ze pas 12 jaar oud was. Deze plaat nam ze op toen ze 28 jaar oud was. Dat was in 1996. Celine Dion was dat en Because You Loved Me.

De plaat werd geschreven door Smokey Robinson en uitgevoerd door Mary Wells. Het was een hit in 1964, My Guy. Een 7-jarig jongetje uit Duitsland, die heeft het wel heel bond gemaakt. Het kind deed voor meer dan 33.000 euro aan aankopen voor mobiele spelletjes op zijn iPad. Toen zijn vader daar na 20 maanden achter kwam, probeerde hij via de rechter het geld terug te krijgen. De rechtbank oordeelde dat de aankopen rechtsgeldig waren gedaan, omdat ze via het account en de creditcard van de man in kwestie zijn gedaan. Dus het geld, daar kan die achter sluiten. En de 7-jarige jongen, die moet heel wat maanden nog de afwas doen voor hij zijn schuld aan zijn ouders heeft ingelost. Hier is Roxy Music.

Waarschijnlijk hun meest bekende opname. Roxy Music was dat. En Love is the Drug. En dan nu een duo dat helaas niet meer bestaat. Nick en Simon zijn dit. Vaarwel.

to be. Eigenlijk heet ze Ashley en als je dat een beetje door elkaar husselt, dan krijg je haar artiestennaam en dat is Halsey. Ghost was dat. En daarvoor kon je nog luisteren naar Nick en Simon. Vaarwel verleden.

Muziek uit een ver verleden was dat. Sly tezamen met de Family Stone. And it's a family affair. De volgende meneer die scoorde zijn eerste hit in 1959. En hij bleef hits maken tot het jaar 2000. En in die 40 jaar heeft hij ons heel wat hits nagelaten. Zoals deze, Cliff Richard, The Only Way Out.

0: Cliff Richard was dat. And the only way out is the only way in.
1: Luisteraars, het is tijd voor een opmerkelijk feit.
0: Papiergeld heeft een gemiddelde levensduur van 18 maanden.
1: Ziezo, beste luisteraar. U kunt uw vrienden weer versteld doen staan met deze nieuw verworven kennis.

0: Zijn ouders waren in het bezit van een hele grote uitgebreide collectie platen. En daar heeft hij zijn liefde voor muziek gevonden. James Morrison was dat en Nothing Ever Hurts Like You.
1: Hits uit de jaren 50 tot en met het heden.

0: De eerste heet destijds voor de Dire Straits, Money for Nothing.
1: John Westland, het Muziekpaleis.
0: Tot zover deze aflevering van het Muziekpaleis. En wij sluiten af met de jarige van de dag. En dat is Leo Sayer. Hij wordt ook alweer 78.
2: Gelukkige verjaardag! Onze jarige van de dag.

Luther Vandross, She Won't Talk To Me. Ja, zijn carrière begon destijds bij Change, hè, weet je nog? Maar eigenlijk veel eerder, hè, met de Wizard of Oz, de Wizstars. Ja, nou, serieus, nou, dat is al. De Joystick, hey, ja, de Dashband met Joystick. Yeah.

0: Volgens mij is dat Was the Night Before Christmas. Volgens mij was dat van Curtis Blow. Weet je wel, de Christmas rap die ze gebruikte. Public Enemy, The Night of the Living Bayheads in Destination. Hoorde je daarvoor met Move On Up.
1: Ultimate Dance Classics Radio.

Frankie Rodriguez remix was dit van September, de band September. And Are You Free Tonight? Ja, ik eigenlijk wel. Lionel Tansel nu met een heerlijke house classic. New.

Takatak en If You Want My Love. Beetje onbekend, maar zeg je niet onbekend, want dan draai ik hem anders niet natuurlijk in de Grooveyard. Come and get it, lekker dansbaar. Terry Wells, nog meer dansbaar product. Zeker te weten, we zijn middels op de helft. Er is alweer een uur voorbij. De Grooveyard, met de beste dance classics voor jou uitgeselecteerd. Met liefde gepresenteerd. Terry Wells nu, met I'll Be Around.

Maar kwaliteitje dit, hè? Als een singeltje, hoor je het? Zo, dat is voor mij... Als je hem in het licht had, kijk je er doorheen. Daar lijkt het wel op. Disco 4 nu met Move to the Groove.

draaide ik hem ook om. Maar You're the Sweetest One is dit ook een niet te versmaden nummer. Laten we eerlijk wezen, toch? Ja, ook. Frans Jolie, zometeen. When I get over you. Maar we gaan nog even verder dansen met Heywood en A Time Like This.

Tonight. Nou, denk er maar bij en fantaseer er maar bij wat daarmee bedoeld wordt door Terry Jones. Ja, Feel is dit met I Like To.

En nou zit ik al heel erg na te denken, wie was dat ook alweer? Ik zit steeds met Donna Summer in mijn hoofd. Raar is dat, hè? Dat klopt helemaal niet. Nee, ik kom er even niet achter. Dat staat nog niet in de titelbalk, dus vandaar. Feel and I Like To, hoor je ook nog even voorbij komen. En nu een lekkere classic van Lime, Babe, We're Gonna Love Tonight.

0: you found us. Feel the balance between disco and pleasure.
1: Nou, je vond ons eigenlijk, want het is afgelopen. Dit was de Grooveyard. We hebben lekker twee lang kunnen luisteren, we met z'n allen, naar deze heerlijke dance classics. Met liefde geselecteerd en met nog veel meer liefde heb ik ervoor gezorgd aan elkaar te babbelen met plaatjes. Niet te veel praten en wel veel platen uiteraard. Dat is het allerbelangrijkste, toch? Ik dacht het wel. Tot zover de Groove.

Je luistert naar de radioshow van Ramon en Mathieu. Met maar liefst 2 uur lang de lekkerste muziek, de mooiste verhalen en af en toe wat geouwe hoer. Luister mee naar het eerste uur waarin Ramon alles op 100% vinyl draait. 2 uur lang de radioshow van Ramon en Mathieu. Dat betekent 200% muziek.

0: Ja, we zijn begonnen. Welkom bij de radioshow van Ramon en Mathieu.
1: Yes.
0: We hebben er weer zin in. Ja. 2 uur lang de lekkerste muziek. Dat kunnen we toch wel zeggen. Ja, zo langzamerhand.
2: Nou, een slogan van maken.
0: Ja, na 7 jaar mag je dat zeggen.
2: Ja,
0: dat je dan lekkere muziek draait.
2: Ja.
0: Af en toe een gesprekje tussendoor. En soms een lolletje, een gebbetje.
2: Ja, soms serieus.
0: Allemaal serieus. Ja. Ja, bijvoorbeeld als er iemand overleden is of zo. Ja. Of iets anders. Dat we denken, van, hier zit een bepaalde emotie bij.
2: Ja.
0: Dan zijn we niet te beroerd om dat ook gewoon te laten horen. Ik begon deze radioshow met het eerste wapenfeit van Bon Jovi eigenlijk. 1984 was het. Waarschijnlijk zijn eerste single, dat weet ik niet helemaal zeker, maar Runaway. Een lekker nummer van zijn eerste plaat.
2: Zeker weten.
0: En die staat bij mij op de Stranger Things LP.
2: Okay.
0: Want dat was toen ten tijde dat Eleven aan het weglopen was. Dat ze dat andere meisje, het Indische meisje, ging ontdekken. Toen zat dit nummer erachter.
2: Zo, ja.
0: Zat ze in
2: ja.
0: de bus
2: ja.
0: Richting, en dat was Runaway van Bon Jovi kwam daar Mathieu.
2: Ja, zeg het eens.
0: Beste kerel.
2: Ja.
0: Ik wil even jouw schoenen bekijken.
2: Wil je mijn schoenen?
0: Laat jouw schoenen eens even zien. Huppakee. Ja. Zou je daarop kunnen dansen?
2: Nou, ik kan niet dansen. Dat is al een ding, maar ik kan proberen natuurlijk.
0: Ja, laten we dat eens even proberen. En dat wil ik eigenlijk ook aan jullie vragen, lieve luisteraars van de radioshow. Want het is al tijd voor de eerste dansplaats.
2: Zo, dan snel.
0: Wauw,
2: niet opgewarmd, helemaal niks.
0: Nee. Misschien kom je net uit je nest. Dat kan natuurlijk ook. Of je luistert dit 's avonds. Ja. Dan denk je van, ik heb de hele dag gewerkt. Moet ik nu nog even
2: dansen?
0: De voetjes van de vloer.
2: Het is geen verplichting.
0: Lieve luisteraars, het kan.
2: Ja.
0: Het hoeft op zich niet.
2: Nee.
0: Maar ik weet niet of je stil kan zitten bij dit nummer. Je mag ook lekker mega zingen.
2: Ja.
0: Want hij begint een beetje rustig. En er horen ook wat bewegingen bij.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus die mag je ook gaan doen, Mathieu.
2: Moeten we hier doen in de studio?
0: Ja, sla de hele boel bij. Korte klein.
2: Oké, dan.
0: Lieve. Nee.
2: Nou,
0: want ik heb het natuurlijk over Carl Douglas. Kung Fu Fighting. Oh, ja. En dan weten heel veel mensen wel waar ik het dan over heb.
2: Ja.
0: 1974 van het album Kung Fu Fighting.
2: Jaar.
0: Ja, prachtig jaar.
2: Oh, mooi, wat
0: maar Joris wat oud.
2: Dus. Wacht maar.
0: Nog even. We gaan luisteren naar Kung Fu Fighting. Carl Douglas. Yo-ho-ho-ho. En doe die handjes maar even de lucht in. Hè, want we gaan even lekker Kung Fu fighten. En vergeet ook niet lekker te dansen. Tot zo.

0: Mathieu die probeert mij wat uit te leggen, maar ja, ik snap het niet helemaal.
1: Ja, hij klopt indrukt, maar hij zit vast, zie ik.
0: Zit hij vast?
1: Ja, hij was vaker dat hij vast zit. Maar misschien als je erin drukt dat hij dan...
0: Zou hij dan gaan?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: We gaan het gewoon proberen. Ja, hij doet het gewoon hoor.
1: Ja?
0: Potverdrie. Mathieu zat al een beetje... Het
1: kan al lopen blaren, dat loopt maar.
0: Nee, ja, dat is een beetje lastig, want ja, met zo'n... ja... gevoelig nummer. Ja, dan denk je, nee. Oh, kijk uit, de knop zit af. Er waren geen, er waren geen mannen overboord, want de knop deed het gewoon.
1: Het ging goed, gelukkig.
0: Ik draaide speciaal voor jullie en ook wel een beetje voor mezelf, want dit is echt wel een mooi gevoelig nummer van Evanescence. My Immortal, 2003 alweer, van het album Fallen. Ik vind het een mooi nummer.
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Beetje weer sferisch en hij bouwt mooi op. En er komt een lekker orgeltje komt erin.
1: Ja.
0: En
1: een goede zangeres.
0: Ja, hartstikke goede zangeres. Ja. Ja, ik zag dat ze in de zomer weer in Ziggo Dome staan. Dus ga erheen, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Is leuk. Kun je van genieten, denk ik. Ja. Ik zat even te denken, wat was hun laatste wapenfeit? Maar ze maken nog steeds wel platen.
1: Ja.
0: Maar,
1: niet commercieel.
0: In de scene zijn ze wel best wel groot. Maar ik heb ze niet meer op de korrel.
1: Nee, oké.
0: Okay. Dit nummer, en er was nog zo'n heel groot nummer van ze in het begin uit de 2000s, die hun wel echt stadions gingen vullen.
1: Ja.
0: Maar voor de rest ben ik ze een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, dat geeft niet.
0: Na een sferisch nummer is het eigenlijk weer tijd om weer lekker even de voetjes van de vloer te doen. Dat wil ik doen met Bruno Mars.
1: Oh.
0: Bruno Mars heeft een nieuwe plaat uit. Die heb ik niet. Ik vind hem op zich wel lekker. Maar Joey, die vroeg mij laatst. Vanavond sfeer ervan.
1: Hij is leuk.
0: Oké.
1: Hij is leuk.
0: Ja, ik vond het wel. Dat nummer, of in ieder geval de single, vond ik erg leuk.
1: Ja, oké.
0: Maar wat ik ook wel heel erg leuk vond, is iets van een tijdje geleden. Locked Out of Heaven is echt wel een nummer wat van Bruno Mars, wat ik echt heel leuk vind.
1: De titel zegt me niks, maar de plaat waarschijnlijk wel.
0: Ja, want hij is van, ik moest even op een knopje drukken, een Orthodox Jukebox, is hij. Hij is 2012, het is een tijdje geleden.
1: Oh, ja.
0: Maar als je hem hoort, dan dat is dikke vette.
1: Oh, ja.
0: Dikke, vette,
1: we gaan mee
0: dus
1: maken.
0: Lieve mensen, beste Mathieu,
1: yes.
0: Luister met ons mee, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Jawel toch,
1: yes.
0: Die kennen we allemaal, voetjes van de vloer, hier bij Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Het is weer tijd.
1: Ja.
0: Voor de, maar je draait een beetje door. Het is nog geen Halloween.
1: Geen Halloween, nee.
0: Maar. Het is weer tijd voor de ontdekking van Ramon.
2: Oh, dat moet ik zelf ook niet doen.
1: Nee, jongens.
0: Deze kwam ik tegen op een plaat ook van Stranger Things. Dat vond ik natuurlijk een hele leuke serie. Ja. En ik heb toen een paar van die platen gekocht. Ja. En één daarvan is van Stranger Things nummer 4. En ik kende het nummer niet van Extreme. Extreme kennen we natuurlijk allemaal van More Than Words. En nogal meer van dat soort muziek begin jaren 90.
1: Ja.
0: En van een plaat daarvoor, hun eerste plaat, heette Extreme uit 1989, moet ik even goed kijken. Ja, 89.
1: Ja.
0: Heet het nummer Play With Me.
1: Dat is ook niks.
0: Nee. En ik kan hem ook niet echt herinneren in de Stranger Things serie.
1: Nee.
0: Ik denk van, nou, wanneer kwam die dan of zo? Ik heb het ook niet helemaal opgezocht, hoor. Want dan moet je al die serie weer terugkijken.
1: Oh, dat is jammer.
0: Maar ik vond het wel een bijzonder nummer. Hij begint heel snel. Een stukje klassieke muziek op de gitaar.
1: Ja.
0: En daarna wat verschillende, omdat hij Play With Me heet, wat kinderliedjes verwerkt in de tekst.
1: Oké, dat is op zich wel.

0: Ka-ching. Daar was hij al, hè? Ka-ching, zegt hij. Superleuk hoor, want ik heb het natuurlijk over Miga, Grace Kelly uit 2006 alweer, van het album Live in Cartoon Motion. Ik had het er net over, want dat is nog wel een album die ik nog wel zou willen hebben van hem.
1: Ja, ik heb geen idee, wat draait erop? Zo, ja, deze dan uiteraard.
0: Ja, maar en ook rest, iets, hoe heet het nou, een nummer waar hij molligere vrouwen een hart onder de riem steekt. Maar ik weet even niet hoe dat nummer heet.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt inderdaad,
0: ja. Die heb ik ook wel. Dat is ook een superlekker nummer, maar heel die plaat is lekker met dit soort... Niemendalletjes is misschien een verkeerd woord, maar gewoon lekkere dansplaatjes zonder te veel pretentie.
1: Ja.
0: Maar wel echt superlekker.
1: Oké. Okay. Nou ja, je weet misschien ook wel een plaatbeurs misschien wel een keer.
0: Ja, wie weet komt hij wel een keer...
1: Zet hem in je lijst.
0: Komt hij wel een keer voorbij, Een plaat die ook wel een tijdje in mijn lijstje heeft gestaan, maar die ik ook alweer een enorme tijd in huis heb.
1: Ja.
0: Eerst op cd had ik ze gekocht. Jij hebt ze op de dag zelf gekocht.
1: Bij uitkomst stond ik over de slaapzaak voor de plaatszaak.
0: Ja, dan heb ik het over Guns N' Roses met het album Use Your Illusion 1 en 2. Voor mij kwamen ze ook tegelijk uit.
1: Ja,
0: die kwamen
1: tegelijk uit, yes. Ja.
0: Ja, er staan natuurlijk prachtige nummers op. Ja. Rustige nummers die een beetje aanzwellen. Die 10 minuten, 11 minuten duren.
1: Ja.
0: Een heel epos is. Maar ik heb nu voor een snel nummer gekozen, wat ook al 5 minuten duurt. Van de plaat Use Your Illusion 1.
1: Ben
0: en ik heb laatst, kwam ik er pas achter, want ze hebben natuurlijk een leuke plaat. Een gele en een blauwe. Of een beetje paarsblauw is het, hè?
1: Ja, ja.
0: En dat ze een gedeelte van een klassiek kunstwerk hebben gebruikt.
1: Ja, heb ik al een keer gezien inderdaad. Ja.
0: En dat is een veel groter kunstwerk, maar daar hebben ze gewoon een stukje uitgepakt. Ja.
1: En de kleur aangepast.
0: Wat is het eigenlijk precies, Mathieu? Het is een man of een jongetje dat aan het tekenen is.
1: Een teken is en een ander hangt er een beetje bij.
0: Ja.
1: Te hangen, zeg maar.
0: Ja, te hangen. En,
1: klopt inderdaad,
0: maar is het één... achtste van een groot kunstwerk.
1: Ja, nog niet eens volgens mij.
0: Dat maakt het wel...
1: Apart,
0: bijzonder. Apart, ja. Ze zullen er vast een enorme grote betekenis mee hebben... die mij nu even niet binnen schiet... of dat ik geen idee heb wat het zal zijn. Maar dat maakt niet uit, want het is tijd om even lekker... op een andere manier de voetjes van de vloer te doen.
1: Nou.
0: Als je nou bijvoorbeeld je haar in een staart hebt... doe die staart even uit.
1: Ja.
0: Want er kan geheadbanged worden met het nummer. Dat mag gewoon.
1: Okay.
0: Hier in de radioshow van Ramon en Mathieu. Het maakt niet uit wanneer je luistert. Of over straat zou misschien een beetje gek zijn. Dat je in één keer je staart uit doet en een beetje gaat headbangen.
1: weet niet.
0: Maar dat kan. Het mag gewoon. We gaan luisteren, lieve mensen, naar Guns N' Roses. Don't Damn Me. Rock'n'roll.

0: Leuk,
1: man. Heerlijk.
0: Alright. Guns en fucking Roses.
1: Die gast komt er echt heel lang, zijn adem echt heel lang één toon houden.
0: Ja,
1: maar,
0: zeker. Want die, ik denk nu niet meer.
1: Nee, nu niet meer. Maar toen inderdaad, dan denk ik, ja, dat kan nooit, maar dat kan echt. Ik ben dan een concert geweest zat in de Kuip toen. Ja, echt.
0: En ook dat gillen en schreeuwen.
1: Dat rauwe stem, ja, echt heerlijk.
0: En maar
1: ja.
0: aanhouden, echt heel, knap hoor.
1: Heel gaaf, ja.
0: Maar die heeft alles kapot gemaakt in zijn longen en in zijn lijf en in zijn stembanden. Ik denk dat meer dan hem lief is.
1: Hij is wel iets beter geworden de afgelopen. Ik
0: heb
1: wel iets
0: ook gehoord,
1: maar,
0: ja.
1: Het is niet meer
0: dat kan ook niet meer. Nee, want dit is zo'n topprestatie wat hij toen in de jaren 90 afgeleverd heeft.
1: Ja.
0: En ja, je bent nu wel 40 jaar verder.
1: Ja.
0: En de rest.
1: Ja.
0: Dus dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar dus ja, knap hoor dat hij nog steeds het doet en probeert.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar hij wordt wel
1: geld doet ook wat natuurlijk.
0: Ja, hij doet het niet voor niks.
1: Nee,
0: hij doet het niet voor niks.
1: Dus.
0: Beste Mathieu.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, je pakt hem er al bij. Heel goed. Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: Yes.
0: Dames en heren, iedereen kent het principe. Mathieu gaat grabbelen. We ploppen er eentje open. En daar staat een opdracht in. Of er staat een letter in. En dan moeten we gaan grabbelen. En dan gaan we aan de gang.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Heb je het handje bij de grabbel? Ja. Hoe, het klinkt een beetje leeg, Mathieu.
1: Ja, zeker.
0: Oeh, zijn we er bijna?
1: Oh, valt mee.
0: Oké, dan kan het helemaal goed. Daar gaan we dan. Oeh, spannend.
1: Yes, ik heb er een.
0: Hij heeft er een, dames en heren. Oeh, wat zal het zijn?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, stop de muziek.
1: Yes.
0: Nou, dan gaan we weer even ploppen, jongens.
1: Ja.
0: Oh,
1: dat was een net
0: een soft plopje.
1: Ja, soft plopje.
0: Oeh, en het is een hele eivol.
1: Oh,
0: wat,
1: een eivol?
0: Het is
1: eivol.
0: Toch
1: een
0: ei?
1: Een eivol.
0: Een eivol.
1: Eiveltoren.
0: Een
1: eiveltoren.
0: Even kijken hoor. Het is, oeh, god, wat ding is het. Het is een hele lange tekst.
1: Uh-oh.
0: Pak een random 7-inch en speel de
1: kant.
0: Speel de B-kant. Oeh.
1: Nee. Oh, nee.
0: Oh, jee, oh, jee.
1: Dat is
0: een slechte herinnering aan. We hebben toen één keer hebben wij
1: Fleetwood Mac
0: hebben toen gedraaid inderdaad.
1: Ja.
0: En dat was een vaag nummer. Nou ja, ik pak een willekeurige 7-inch en we draaien de B-kant, jongens.
1: Gooi je kop er gewoon af, zou ik zeggen.
0: Ja,
1: dat is spannend. Dat sowieso inderdaad, ja.
0: Ja, natuurlijk wel aan de kant. Ah,
1: jezus, word je wel aan de kant gedrukt hier zo?
0: Ja, ik heb er eentje. Ik heb nog niet gezien wat ik had. Dus even kijken hoor. Ja, da-da-da-da-da. Ik heb een 7-inch gekozen van Duran Duran.
1: Oh,
0: The Wild Boys. Maar wat staat er op 2?
1: Wild Boys.
0: I'm looking for cracks in the pavement.
1: No.
0: Oké, okay. Hij kijkt op de stoep naar scheuren in de stoep, inderdaad. No. Ja, daar kan hij natuurlijk ook niks aan doen. Oh, maar
1: nee, dat werkt niet. Nee, dat moet je doen als je nog speelt, zeg maar. Dan werkt het knopje alleen, zeg maar. Ik zag je druk op een knopje om terug te zetten.
0: Nou, weet je wat ik wilde van gemakshuidshalve, wilde ik weer de A-kant erop draaien. Maar
1: nee,
0: ik moet even
1: moet
0: goed blijven nadenken,
1: nee,
0: want de kant B. I'm looking for cracks in the pavement.
1: Nou, poeh.
0: En als ik het begrijp, is dat het al eerder uitgebracht is, het nummer. Want het staat achter 1984.
1: Oh.
0: Dus dit is een nieuwe, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, ja.
0: We zijn natuurlijk nu al in 2026 bezig.
1: Ja.
0: Een voor Duran Duran, toen de tijd, een nieuwe mix van I'm looking for cracks in the pavement.
1: Nou.
0: Het zegt me niks.
1: Nee, cracks. Butt crack. Ik zeg het gewoon.
0: Hij maakt hem. Ja, nou. Potverdikkie, een kant B. Ja,
1: geen idee.
0: Wat moet ik er nou van maken?
1: Ja, weet ik niet wat
0: ik heb geen idee. Nou ja, we gaan hem gewoon aanzetten. En misschien is het er nog en misschien zeggen we van
1: nooit weer
0: kant B.
1: Nee,
0: we weten het niet. We weten het niet. Spannend. Nou, dat is echt wel jaren 80.
1: Klinkt niet, begint niet slecht.
0: Nee, zeker niet. Nou ja, we gaan luisteren naar Duran Duran, looking for cracks in the pavement.

0: The Foo Fighters, Learn to Fly, van het album There Is Nothing Left to Lose.
1: Lekkere plaat.
0: Ja, man. Ja. Zeker. En ze komen weer mee wat nieuws uit.
1: Oh.
0: Maar, ik heb de eerste single. Er wordt even gezwaaid naar de studio. Ik denk, weet niet of hij ons ziet, maar, dat zien we dan vanzelf alweer.
1: We zwaaien gewoon terug.
0: Wij zijn met de broertjes niet.
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nee. Foo Fighters hebben een nieuwe single uit. Ja? Want de plaat komt in de zomer uit. En, het is het niet helemaal.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee. Niet zoals dit. Beetje poppy en rocky poppy. Ja. Nee, dus dat is wel een beetje jammer. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet alles doen. Misschien is de rest van de plaat wel enorm gaaf. Lekker.
1: Ja, oké, okay. Wacht even.
0: Ja, we wachten het even af. Ja. We gaan door met de radioshow daar. Want daar luister je natuurlijk niet naar, lieve mensen. De eerste uur alles op vinyl, tweede uur straks. Mathieu, oh!
1: Ja.
0: Alles digitaal. Dus, feest voor de oortjes, feest voor de oortjes.
1: Feest?
0: Een feest voor de oortjes, feest.
1: Engels.
0: We gaan door met een Engelse troubadour. Ik heb het over Frank Turner.
1: Frank Turner. Wat doet Frank Turner?
0: Frank Turner, die is een troubadour. Ja,
1: een troubadour.
0: In 2011 had hij een lekker plaatje. England, Keep My Bones. En hij zingt de rivier in Londen. Dat is natuurlijk de Thames.
1: Ja.
0: Die bezingt hij met...
1: Wat zeg je? Niet de Nijl.
0: Niet de Nijl. Dat is een ander stukje van de wereld. Maar we zingen dus over de Thames. Frank Turner, Rivers.

0: Frank Turner, Rivers. Jij begon te lachen, jij vindt het niks?
1: Zoals het label van de plaat een beetje... Nou, ik zou het niet willen op, zeg maar.
0: Nou
1: nee,
0: ja,
1: nee, ja, sorry. Nee, ik okay. kan niet van... Wauw, gaaf. Of van, okay. Oh, ja, cool. Maar nee, dit is niet... Okay. Nee, ja, maar het is...
0: Nee, maar...
1: Allebei wel een keer een plaatje. Dus, nee, ja. Ja, jij vindt het goed. Dat gaat wel.
0: Ik vind het jouw lekker. Uur. Dus
1: ja.
0: Beste Mathieu en beste... Hoe moet ik dit nou weer goed breien?
1: Nee, dat hoeft niet goed te breien. Nee. Jij vindt het goed.
0: Ja, ik vind het
1: om.
0: Lekker. Lekker,
1: wat jij nog vindt.
0: Lekker plaatje. Ja, ja, ja. Ja. Nou,
1: klaar
0: lekker,
1: toch?
0: Engelse troubadour, hou ik van. Ja, we gaan door naar...
1: Troubadour zijn helft?
0: Ja, troubadour.
1: Troubadour. Nee,
0: door met de radioshow, want we schurken gigantisch, dames en heren.
1: Wauw.
0: Het ene plaatje wat ik nu nog heb staan, kan ik misschien niet eens meer afluisteren. We gaan door naar een andere Engelse troubadour. Maar nee, we gaan door naar Iron Maiden natuurlijk. Ja, die sluit dit uur van de radioshow af. Maar niet getreurd, want na de break zijn we gewoon natuurlijk al een heel effing uur bij je terug.
1: Een andere troep.
0: Met de lekkerste plaatjes.
1: Misschien wel.
0: We gaan luisteren naar Iron Maiden, ik zei het al. Fear of the Dark. Tot na de break.
1: Tot zo.
0: We gaan even lekker rock'n'roll. Maar we beginnen een beetje rustig aan, dames en heren. Dat kan natuurlijk allemaal. We gaan even lekker rustig aan doen. Want iedereen is wel eens bang in het donker. En dat mag. En dat kan. En dat geeft niks.
1: Nee hoor.
0: Maar als je dan moet huilen in je kussen, huil gewoon.
1: Denk
0: dat mag gewoon.
1: Denk er niet toe bedoelen.
0: Dan komt alles snel weer goed.
1: Ja hoor, tot na de break.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Je luistert naar het tweede uur van de radioshow van Ramon en Mathieu. In dit laatste uur draait Mathieu alles 100% digitaal. De radioshow van Ramon en Mathieu, dat betekent 200% muziek.

0: Moet ik wel de microfoon erbij pakken.
1: Met je straks in een roetje.
0: Bijna weer verkeerd. Welkom bij het tweede uur radioshow van Ramon en Mathieu. En ik ben van start gegaan met Lisa Stansfield met Change. Ja. 91 alweer.
1: 91?
0: Ja. Dat is allemaal een lekkere...
1: Zij was ook zo groot in de jaren 90, toch?
0: Zij hebben wel een lekkere plaatjes gemaakt inderdaad, ja. Of zo groot was, geen idee. Ik weet de afstand niet van hoe hoog ze is natuurlijk. Maar qua muziek heeft ze wel redelijk...
1: Ja, ze hebben wel aardig wat leuke plaatjes gemaakt toen.
0: Ja, daarom. Dus. Tweede uur radioshow van Ramon en Mathieu. Alles digitaal, zoals Ramon al zei in het eerste uur. En ik had 11 platen klaarstaan. Nu nog 10, want ik had nog eentje al gedraaid natuurlijk. Ja. En ik hoop dat ik hem red, anders ga ik wat bijplakken. En anders dan hou ik het over. Maar dat maakt niet uit. De volgende plaat die ik ga draaien is van Live Garrett, I Was Made For Dancing. Een lekker discoplaatje.
1: Hey,
0: ja, toch? Dus de dansen
1: gaan lekker even door.
0: Ja, kunnen aan of die heb je aan, de kussen gewoon
1: kunnen
0: de baan houden. Ja, uit vet inderdaad. Ja, lekker even schoonmaken, dan heb je plaat denk ik. Ja. Anders glij je uit. Maar gewoon een lekker discoplaatje.
1: Nou, ik zou zeggen, knal erin met die disco.
0: Oh. I Was Made For Dancing.

0: uit het jaar 1984 alweer.
1: 84?
0: Smooth Operator van Zadé. Ja, 84 alweer.
1: Joh, je ja. Had het niet zo oud geschat.
0: Nee, hè? Nee, het is wel een lekkere plaats.
1: Ja.
0: Ja. Doe me denken aan Carlos Sainz. Carlos Sainz van Formule 1. Die zong het wel eens in zijn auto. Smooth.
1: Oh, operator. Ja.
0: Maar nog bij Ferrari volgens mij. Maar ik weet niet zeker of dat wij...
1: Dat is al een tijdje terug.
0: Ja, daarom. Dat is al... moest ik even snel aan denken.
1: Ja.
0: Dus thema 1984.
1: Oké. Okay. Ja. Joh. Ja, dat had ik niet. Ik dacht van jaren 90 of zo.
0: Ja, dat had ik ook al niet. Maar
1: Smooth Operator. Zadé.
0: Ja.
1: Doet Zadé het nog?
0: Ik heb geen idee eigenlijk. Okay. Geen idee of Zadé het nog doet eigenlijk.
1: Nee. Is het opzoeken waard of niet?
0: Ja, bij mij mag je opzoeken. Dan wachten we er even op, zeg maar.
1: Dus
0: dan,
1: Zadé.
0: Ja, Zadé, Smooth Operator. Heeft ze nog meer nummers gehad? Ik ga eens even kijken of wat er meer aan,
1: even kijken, hoor.
0: Aan teksten heeft, zeg maar.
1: Doet Zadé nog optredens is een vraag van Google. Ik ga even kijken.
0: Nou.
1: Je kunt kaarten kopen.
0: Oké.
1: Okay. Zadé Live in Concert 2026.
0: Oké.
1: Okay. Geboren in Nigeria, 1959.
0: Ja, de Swedish Taboo is ook nog gemaakt.
1: Swedish Taboo?
0: De Swedish Taboo.
1: Oké. Okay.
0: Dan zegt je even niks?
1: Nee. Oeh. Even kijken hoor. Staat er verder nog wat in? Ja, ze treedt nog op joh.
0: Oké. Okay. Eens even kijken. Dit is de Swedish Taboo. Ja, als je hem hoort. Even skippen. Ja, doe maar.
1: Ja, het begint wel een beetje te dagen inderdaad.
0: Ja. Dus die is ook nog gemaakt, zeg maar. Dat betreft, ja.
1: Ja, nee, maar ze bestaat nog, ze doet het nog, ze leeft nog.
0: En welk jaar is ze geboren?
1: 1959.
0: 59, oké. Oh ja, nou netjes toch?
1: Ja, toch.
0: Ja, daarom.
1: We gaan niet rekenen hoor.
0: Nee, we kunnen rekenen niet op. Dus, volle plaat ik ga draaien is er weer een beetje poppy, hip-hop-achtige plaat.
1: Poppy, hip-hop.
0: Texas met de Wu-Tang Clan, Say What You Want. Dus haakjes All Day, Every Day.
1: All day, every day.
0: Ja, nou, ik denk
1: even mooi vandaag.
0: Ja, daarom. gewoon een lekkere plaats.
1: Oké. Okay.
0: Althans, vind ik. Dus daarom draai ik hem ook.
1: Ja.
0: En wat jij ervan vindt.
1: Misschien is het mijn Rivers van Frank Turner.
0: Ja, vast.
1: Oké.
0: Okay. Oh, Wu-Tang Clan, Texas. Say what you want.

0: Agda en Munnik, Vondelpark vannacht. Ook een lekkere, lekkere plaat. En dan nummer 3 hebben. You can play that game. It takes two, baby. Just the two of us. Want het is weer zover. De 6e plaat van het uur. Het 2e uur wel te verstaan is altijd de duetplaat.
1: Ja.
0: En ik heb er weer eentje. Oh, toch wel, ja, een Nederlandse plaat.
1: Oh, ja, dat heb je niet zo vaak.
0: Nee, daarom. Het is ook wel, ja, ze leven allebei niet meer. Dus dat zou sowieso een dode plaat kunnen wezen. Maar het is Als je wint van Herman Brood en Henny Vrienden.
1: Oh, dat is wel een mooie.
0: Ja, toch? Ja. Ja. Ja,
1: dat
0: wel,
1: het lijkt wel steeds dat het vroeger in het tweede uur komt, Mathieu. Je hebt die steeds de 6e plaat, zeg je.
0: Nee, we zijn nog geen half uur bezig. Maar dat ligt ook aan de plaat die ervoor draait.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Uiteraard. Als maar het allemaal kleine niemendalletjes zijn, dan het is zo klaar.
0: Het is de 6e plaat, dus dat betreft, ja. Dus,
1: Herman Brood en Henny Vrienden.
0: Ja. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Nee, dat is wel, volgens mij is het wel een beetje
1: heb
0: zo,
1: jij
0: denk ik.
1: Paraat welk jaar die komt? Volgens mij is het best wel oud, toch? Of niet?
0: Even kijken. Nee, heb ik er nou niet bij staan. Nee, bij deze heb ik er toevallig net niet bij staan. Wil je het opzoeken? Moet ik het zelf zoeken? Wat,
1: ik ben hier even met de techniek bezig. Ja, maar okay. Ik kan het zo wel even opzoeken.
0: De techniek, ja. Mijn, laat je in de steek? Of,
1: Nee. Maar hij stond een beetje gek. Oeh, nu helemaal. Ik moet hem even goed aandraaien.
0: Ja,
1: merk
0: inderdaad,
1: ik.
0: Ja.
1: Wat verdikkie. Ik ben er live opgenomen bij.
0: Kraken.
1: Ik ga wel even kijken, joh.
0: Henny Vrienden.
1: Hoe heet het nummer ook
0: alweer? Als je wint. Als je wint. Als. Dan heb je vrienden.
1: Als je vrienden. Nederlandstalig nummer, ja, dat weten we allemaal.
0: Uit 19.
1: Hij is op vrijdag de 13e januari 1984 werd het Veronica Alarmschijf.
0: Oké,
1: Alarmschijf. Dus 84.
0: Oké, nou dat is dan een eindje oud inderdaad, ja. Maar wel een lekkere Nederlandse plaat en een duet. Dus ja, dat past mooi toch in het hele genre. Ja.
1: Wikipedia heeft het over een gelegenheidsduo dat ontstond uit de rockzanger Herman Brood en de doemaarzanger Henny Vriend en muziekproducent Jean Blout. Is te horen als accordeonist. Nou, beter dan ook weer.
0: Nou, helemaal goed, ja. Helemaal goed. De duetplaat van deze week. Als je wint, Herman Brood en Henny Vriend.
1: Lekker man!

0: You Got The Letter Music van Capella. En 1993 alweer.
1: Oh ja?
0: Ja. Dit was wel de tijd van cassettebandjes nog, zeg maar, bij mij in de auto.
1: Ja, maar dit is echt wel lekker, hoor.
0: Ja.
1: Music. Ik zit even te zoeken of het Duits is.
0: Oké, jij gaat even zoeken. Ja,
1: Capella. Maar dit is, pak weer wat
0: Eurodance.
1: Dit is sowieso een dikke vette Eurodance.
0: Eurodance. Maar, lekker, man. Capella, You Got The Letter Music.
1: Who sings? Ja, dat maakt me niet zoveel uit eigenlijk. Nee. You Got To Get The Music.
0: Ja, maar Wikipedia zegt niks.
1: Nee, die zegt niet zo van dit.
0: Oh, jammer.
1: Nee.
0: Wikipedia.
1: Ja, hij kent hem niet.
0: Nee.
1: Van a cappella.
0: Waar heb je op gezocht, als vraag mag?
1: Gewoon op het nummer.
0: You Got To... Met een 2, hè? Niet een 2. Misschien dat uitmaakt. Gewoon cappella, hè? Niet a cappella.
1: Oh, ja,
0: niet a cappella.
1: Cappella. Nou, dan moet hij toch wel komen.
0: Ja,
1: liedjes krijg ik wel.
0: Ja.
1: You Got To Let The Music, Wikipedia.
0: No. Wiki.
1: Even kijken, hoor. Zijn ze Duits? Eurodance? Ja, dat wisten we al.
0: Ja, maar land van afkomst.
1: Het zijn heel veel Italiaanse songwriters.
0: Oké.
1: Dus het zou Italiaans
0: zijn. Italiaans, ja, dat kan.
1: Ja, song by Italian Eurodance group Capella.
0: Okay, Capella, oké.
1: Ik dacht dat het Duits was. Daarom zat ik even te denken.
0: Er komt wel heel veel uit Duitsland. Dat misschien daarmee te maken heb. Echt wel heel veel Eurodance kwam uit Duitsland.
1: Maar je hebt toch ook van die afstammeling van de Eurodance. Dat is de Italo-pop of zo. Dat is ook een beetje in dezelfde genre zit dat.
0: Dat durf ik niet te zeggen.
1: Oh, dat dacht ik.
0: Nee, dat ben ik niet zo in Duits.
1: Zo was. Nou ja, dat maakt verder niet uit.
0: Nee,
1: maar het is in ieder geval lekker.
0: Ja, daarom.
1: Oh, ik zag mezelf weer als een klein Ramonnetje weer op de dansvloer in de dancings. Dit heb ik wel onschadelijk gemaakt, hoor, dit nummer.
0: Onschadelijk gemaakt?
1: Ja, ja.
0: Okay, dan moet ik even kijken.
1: Geen idee wat ik daarmee bedoel.
0: In de volgende plaat hebben we toch even 8 minuten de tijd om het even te ontdekken hoe dat allemaal gaat. Onschadelijk maken.
1: Ja, dan gaan we erover discussiëren dus, wat dan onschadelijk is.
0: Want de volgende plaat die komt ook uit 1993, toevallig. En is heel wat anders. Het is eigenlijk meer een beetje een musical-achtig nummer.
1: Oh?
0: I Do Anything For You, But I Won't Do That van Meatloaf.
1: Oh ja, oh ja.
0: En ja, ook een lekkere plaat. En,
1: lekker, man.
0: Duurt bijna 8 minuten, dus we hebben even mooi de tijd om even na te denken over een woordspeling van net. Hoe we dat
1: wat
0: gaan
1: ik nou eigenlijk bedoelde.
0: Ja,
1: bij.
0: Daarom. Ja. Dus. Meatloaf. I would do anything for you, but I won't do.
1: We gaan even lekker genieten, man. 8 minuten.
0: Yes.
1: Lekker.

0: Hey, de maker van de studio komt eraan.
1: Hier de deur in.
2: Hey.
1: Ga de verkeerde
2: kant
1: op.
2: Ja, hartstikke gelukkig.
3: Hij komt erin.
0: Sting, Russians. En het album is wel grappig. Wist je dat, schulpadden bestonden?
1: Nee, maar voor mij heet zijn album wel zo. Of
0: dat
1: niet?
0: Ik kon dromen. The Dream of the Blue Turtles.
1: Blue Turtles.
0: Yes. Russians. Oh, ja. Lekkere plaat. De tekst, meneer, wat kijken?
1: Horloge? Ik heb mijn horloge. Ik had mijn horloge. Ja. Ik heb een digitaal horloge.
0: Yes, yes, ja.
1: Die had ik op de oplader gelegd vannacht. Ik dacht, is die lekker vol, 's ochtends.
0: Ja, maar, moet je wel omdoen?
1: Nee, ja, toen moet ik wel een stekker erin doen.
0: Oh,
1: dus
0: hij was
1: ik deed vanochtend op. Hij wil niet aan, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd?
0: Die stekker heb je dus niet continu in
1: het contact zitten? Nee, ja, dan gaat de fik de boel af, toch?
0: Oké, heb je wel een originele oplader?
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, dan moet je daar geen zorgen maken. Nee, dat is meestal bij imitatiemeuk.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat betreft, en bij troubadours, maar dat... moest reden. Dus dat betreft, we waren gebleven. Ja, Russian van Sting.
1: Ja.
0: De blauwe...
1: Lekker blaadje.
0: Ja, daarom.
1: Blauwe schildpadden.
0: Die dromen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus, ja. Even kijken. Nou, we schurken nog niet helemaal. Ik heb al een plaatje erbij gezocht zometeen. Want was eigenlijk al bijna aan het einde van mijn playlist, maar ja,
1: gekhuis.
0: Soms dan heb ik te veel, soms te weinig, minstens te weinig, maar dan pak ik er gewoon wat bij.
1: Ja.
0: We gaan nu eerst verder met Berlin, Take My Breath Away. Oeh. Ook wel een lekker plaatje,
1: ja.
0: Om er eens even verder bij te gaan zitten.
1: Lekker zwijmelen,
0: ja.
1: Berlin.
0: Ja, wel een beetje, toch?
3: Ja, wel.
1: Nou, wij kruipen even tegen elkaar aan.
0: Dus, en ik ben even weg. Berlin, Take My Breath Away.

0: Ja, en dan nu is toch wel echt wel dat we de schurken tegen het einde aan van de tweede uur radioshow van Ramon en Mathieu, want daar luister je nog steeds naar.
1: Oh.
0: En ja, dat was je vergeten, hè?
1: Nou, ik was even ingedrukt.
0: Even een herinnering van de geheel, zeg maar. Ik heb nog één plaatje bijgezocht. Ik had eigenlijk nog eentje klaarstaan, maar dat is te kort voor de laatste uur. Dus ik heb eentje bijgezocht. En ik ga zo eerst voor jullie draaien Forgiven van Alanis Morissette van het album Jagged Little Pill.
1: Ja, lekker.
0: Dus geen hit geweest, maar wel een lekkere plaat.
1: Wat een lekkere albumtrack.
0: Ja, albumtrack. En ik heb nog Keith Sweat met Twisted nog steeds.
1: Twisted.
0: Dus, yes, dus dat zijn de laatste plaat van dit uur Radio van Amateur.
1: Nou.
0: En ook de laatste uur. Ja, het hele laatste uur.
1: Dan zitten twee uur er weer op.
0: Ja, daarom. Dus dan is weer klaar voor deze week.
1: Ja.
0: Nog iets toe te voegen?
1: Nou, leuk dat jullie geluisterd hebben en luisteren gewoon volgende week weer.
0: Ja, toch? Zelfde tijd.
1: Zelfde zender.
0: Yes. Laatste plaat, één laatste plaat, sorry. Unforgiven van Alanis Morissette en daarna Keith Sweat. Nog even voor jullie.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Doei.
0: Doei.
1: Groetjes aan mijn moeder. Groetjes terug.
0: Doei, doei. Tot volgende week.
1: Yo. Hoi.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Ja, een hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van het zaterdagmiddagmatinee. Nee, niet het zaterdagmiddagmatinee, nee. Oh jee. In de Muziek Express natuurlijk. En dat hier allemaal op jouw favoriete radiostation. We begonnen het eerste uur met een plaat uit 1986 van Aha. And the sun always shine on TV. Nou, niet alleen op tv, denk ik zo af en toe. Ja. Leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. De muziek afkomstig vanuit zee. Toen de zendschepen nog voor de Nederlandse kust lagen. De offshore radio. Ja. Ja, en de Sun Always Shine on TV was een nummer van de Noorse New Wave Band, Aha natuurlijk. Het is de derde single van hun debuutalbum Hunting High and Low. Die uitkwam in oktober 1985. In december van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. En Nederland en België volgden in januari 86. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ik zei het al, 2 uur lang de... Ja, soms toch wel knijters van hits, dacht ik zo. Straks rond het half uur in het eerste uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer van 27 november 1979. En dit zijn de Turtles uit 75. En Happy Together.

Ja, dat krijg je ervan als je bril vies is. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. En dan vergeet om schoonmaakdoekjes mee te nemen. Ze liggen bij mij altijd overal in de auto en in huis. Wat diverse plekken, maar ik had ze niet bij. Ja, en waar doe je de tand mee schoonmaken? Ja, ja dan pak je een stukje wc-papier, maak je het nat en dan doe je dat. Maar ook niet echt een succes. Ja, we gaan gewoon een poging wagen. Dat was niet 1975, maar 1967 natuurlijk. 15 april van dat jaar kwam die binnen, de Turtles. 8 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 6. Leuke muziek uit het verre hitsleden. Je hoort het hier in de aankomende 2 uur voorbij komen in de Muziek Express. Zometeen een plaat van Boudewijn de Groot uit 66 en het land van Maas en Waal. Maar eerst gaan we naar Zweden. En dat doen we samen met de formatie ABBA. Het nummer werd wereldwijd succes. Het nummer behaalde in 15 landen maar liefst, waaronder Nederland, België en West-Duitsland. En Verenigd Koninkrijk de nummer 1 positie. Ja, in Nederland bleven ze 5 weken staan. Ze kwamen binnen op 14 augustus 1976. 15 weken stonden ze in de Nederlandse top 40. Hoogste notering, 5 weken, nummer 1. En we hebben het over deze plaat. Heet dat riffje zo. Wow. Ja. Oh ja. ABBA. Jeroen en ABBA. Goh. Ja, als je pech hebt, dan draai ik gewoon 2 uur lang ABBA. Ik vind het zo'n fijne plaat. Met muziek hier zo. In de Muziek Express, maar ik ga het hier niet aandoen hoor.

het land van Waas en Waal. Hij komt uit Jakarta. Het is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hij werd op 20 mei 1944 geboren in de interneringskamp in Japan, in Batavia. Tegenwoordig heet het Jakarta in Indonesië. Oftewel het voormalig Nederlands-Indië. Daar komt hij vandaan, want onze ouders zullen daar gevangen gezeten hebben toen hij geboren werd. Het nummer is geschreven door Leonard Nijg. Dat begin 1967 op single verscheen. Het is een van de grootst bekendste nummers en de enigste dat de eerste plaat haalde in de Nederlandse top 40. 18 weken stond hij met die plaat in die hitlijst en 3 weken op nummer 1. Oh. Ja, toen hoorde je wat meer Nederlandstalig werk in de top 40. In ieder geval, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar de muziek van tegenwoordig kan ik met bedenkingen soms. Niet bij alles hoor, maar bij sommige nummers. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft weer op je radio. We gaan verder met een Britse band die in 76 werd opgericht. Ze maakten voormalig doo-wop muziek. En actief in eind jaren 70, begin jaren 80. Hun eerste grote hit was een mix van nummers. Dirty Gold, The Girls Can't Help It. Al in 1978 verliet de zanger Dan Haggerty de band omdat zijn vader ongeneeslijk ziek werd. We hebben het over een hele mooie plaat van The Darts. En It's Raining, plaat uit 1978. 16 september van dat jaar kwamen ze binnen met dit nummer in de Nederlandse top 40. 12 weken stonden ze erin, hoogste notering nummer 8. En je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent. Als je net inschakelt, een hele goede dag. Blijf lekker luisteren. 2 uur lang.

Ja, zelf noemen ze dat dan clubs en universiteiten. Als gewoon hun doorbraak pas kwam na hun optreden in de show van Charlie Gillet. Bij de BBC Radio in Engeland. Waar het toch wel een beetje een hit werd. Ja. In Nederland kwam hij niet verder dan plek nummer 8 in die Nederlandse top 40. Zometeen naar de volgende plaat. Het Polygoonjournaal. En dan nog een plaat van Loving Spoonful met Daydream uit 66. En ik doe niet echt aan verzoekjes, nee. Maar ik kreeg een appje van Eline. Deze dame woont in Breda. Komt eigenlijk niet meer de deur uit. En omdat ze in een rolstoel zit en moeilijk, het allemaal een beetje moeilijk is, ja. Om zelfstandig dan weg te gaan. Ze zegt, ik luister heel veel radio. En zou een plaatje voor me willen draaien. Ik zei, nou, dat gaan we dan maar doen. Ja, het gaat geen gewoonte worden hoor. Nee, wees niet bang. Het is Amerikaanse popduo. Wat vooral in de jaren 70 en begin jaren 80 populair was. Het duo bestaat uit de voormalig echtpaar Daryl Dragon en Tony Tenniel. En ja, de kenners onder ons weten dan dat we het hebben over Captain en Tenniel. Ook weer zo'n lekker rustig plaatje op je radio. Do that to me one more time. Leuke muziek. Je hoort het hier voorbij komen op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Blijf er lekker bij. Geniet van de mooie klanken van deze plaats.

Voor de 10e maal het Pink Pop Festival in Geleen. Dat van een provinciale happening is uitgegroeid tot een muziekfestijn van Europees formaat. Behalve de Britse groep Dire Straits was er de in Nederland opgerichte Latijns-Amerikaanse rockgroep met de Bijbelse naam Masada.

0: Bijna 50.000 bezoekers genoten intens van dit festival, waarvan de KRO-TV eind augustus nog eens gedeelten zal laten zien.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
3: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

Later 1966. Love in Spoonful en Daydream. De plaat kwam binnen op 9 april 1966. Stond er 11 weken in de hoogste notering, nummer 12. En dit hoorde je ook vroeger veel, hè, op de radio. En op tv kwam het ook nog wel vaak voor. Beetje die trant van de Star Sisters, ja. Ah, misschien kunnen we die ook nog wel even draaien straks.

hoor, de Star Sisters. Ja, ik dacht, laten we dat maar gelijk doen. Ja. Het was natuurlijk een Nederlandse meidengroep die zeer populair was gedurende de jaren 80. De groep werd bij wijze van grap opgericht in 1983. En bestond aanvankelijk uit Patricia Pai en Yvonne Keeley en hun moeder Alice Pai. Laatstgenoemde werd vervangen door Sylvana van Veen. Ja, vanaf het moment dat de groep professioneel vormen ging krijgen. Ja, toen dacht moeders wegwezen. Ja, ach. Altijd leuk om onverwachts toch dat soort plaatjes te draaien. De Star Sisters waren onderdeel van een langlopend project van Jaap Eggermond. Hé, hey, die horen we vaker. Die voor Stars on 45 met medleys samenstelde van oude sterren zoals Andrew Sisters. Al dus uitgevoerd door de Star Sisters en, jawel, de Beatles. En je neemt het even mee in de Muziek Express. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We gaan even wat herkenbare muziek voor je draaien. Dat doen we samen met Peter Koelewijn. Laat het uit 1960. En hij zingt zelfs de titel. Hey.

Ja, je begrijpt natuurlijk wel dat dit niet de originele versie is van de Kom van het Dak Af. Ja, die was opgenomen in 1959. Kwam dan in 1960 uit. Deze plaat afkomstig uit 1989 was samen met MC Micah G en DJ Swing.

Ja, en Peter Koelewijn was natuurlijk niet alleen zanger. Hij schreef ook heel veel platen, heel veel liedjes. Vooral voor anderen. En ja, en zo langzamerhand hoor je toch weer die plaatjes een beetje terugkomen. Ook waar hij de hand onder andere in heeft gehad, ja. En Peter Koelewijn dus. Hey, leuk dat je erbij bent. Als je net inschakelt, een bijzonder goede dag. En welkom in de Muziek Express. Ja, als je net inschakelt, ben je al redelijk op weg om wat... Ja, moet ik dat nou eens netjes zeggen? Ja, dat heb ik gewoon wel gemist. Ja. Maar dat maakt niet uit. We hebben zo meteen nog een uur. En dan kan je nog verder genieten van... Ja, wat een leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ook zo met deze plaat. Ongetwijfeld wel bekend. De plaat kwam binnen op 25 april 87. Stond er 13 weken in, hoogste notering nummer 16. Als je dat letterlijk vertaalt, is het de ontbijtclub. Maar wij houden het gewoon op het Engelstalige. The Breakfast Club. And Right on Track. En dat allemaal hier in de Muziek Express.

even kijken. Oh ja, hij doet dat wel. Ik moest even kijken waarom hij het nou niet doet. Hallo? Waarom? Oh, daarom. Ja. Ja, ik was hier een klein beetje aan het verbouwen in de studio. Sst, niet vertellen, maar ja, toch is het zo. Ja. Ja, ik moest even wat naar voren schuiven. Ja, dan raak je wel eens een knopje of een draaiknop. Ja, en dan krijg je dit. Dan is het even heel zachtjes. Hey, het loopt tegen het einde van het eerste uur aan. Dat betekent dat ik even plaats ga maken voor de berichtgeving. En dan zijn we heel gauw bij terug met het tweede gedeelte van de Muziek Express. En dan starten we met Dolly Parton uit 1981. Dolly Dye, twee plaatjes, zo meteen wat Nederlandstalig, althans Vlaamstalig op je radio. En dat doen we samen met Eddie Wally en een oudje uit... wat was het ook alweer? Even kijken hoor, op mijn lijstje. Nou, staat er niet op. Nou, even gaan zoeken dan. Ja. SS Michaela van Eddie Wally. Maar hier is deze van de Pacemakers. And How Do You Do It? Heet of zo?

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mee donjo. Met jij bij de darbo, man dabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Love Waves met Ilse de Graaf.

Crowded House en Don't Dream It's Over hier in Love Waves. Onvoorwaardelijke liefde is altijd datgene wat jou overeind houdt. Waardoor je blijft staan als je wat wankelt. En in het leven zijn er uitdagingen. Soms moet je ze aangaan of soms uit de weg gaan. Maar met onvoorwaardelijke liefde van je familie en vrienden wordt alles een stuk makkelijker, zachter en liever. Want je hebt altijd slechte en goede dagen. En speciaal voor jou en onvoorwaardelijk is dit Love Waves.

De heerlijke muziek van Stevie Wonder, As, en daarvoor hoorde je Katy Perry met Unconditionally. En dit is de Love Waves Love Story, deel 1. Ik weet niet zo goed of dit goed voor mij is. Moet ik dit wel aangaan? Hij keek met vertwijfeling naar haar, zoekend naar antwoorden. Je zal je antwoord van jouw vraag alleen in jouzelf kunnen vinden, zei ze. Maar ik zal je altijd steunen. Maak je maar geen zorgen. Samen komen we er vast wel uit.

0: mooiste love songs. Dit is Love Waves.
1: Er groeien op de wereld miljoenen rode rozen. Maar ook al gaf ik elke roos aan jou, zijn dat er nog te weinig om jou te kunnen zeggen hoe onvoorstelbaar veel ik van jou hou.

De onuitwisbare muziek van Phil Collins. Van de gelijknamige film Against All Odds, waarbij de liefde helaas niet zo had mogen zijn. Met slechts een herinneringen aan de romance. En Love Waves is overal hoorbaar en ook voelbaar. En de liefde, ja, die verbindt natuurlijk. En wil je graag jouw favoriete love song horen of opdragen aan iemand, een mooi berichtje of een gedichtje insturen, dan kun je mij natuurlijk altijd mailen. En dat kan op verzoek@lovewaves.nl. En dan zal je verzoek in de komende uitzendingen voorgedragen worden. En elke week komen er weer mailtjes binnen. En ik ontving het volgende lieve bericht van Daniel voor zijn vriendin Lisbeth. En hij schrijft: ik ben zo ongelooflijk trots op jou. Ik weet soms niet hoe je het allemaal maar doet. Je werk, je studie en onze twee lieve kinderen. Je zorgt overal voor. En daar ben ik zo dankbaar voor dat ik heel graag jou wil bedanken op deze manier. Ik hou van jou heel erg veel en ontzettend veel liefs van jou, Daniel.

Gabrielle en Out of Reach hier in Love Waves. Ja, en het is weer even een momentje van bezinning. Ja, en dan wil ik het even hebben over twijfelen. Want we hebben allemaal twijfel, daar hebben we allemaal last van. Wat moet ik doen? Doe ik het wel goed? Kan ik het wel? Het is altijd moeilijk beslissingen te nemen, hè, als je twijfelt. En vaak twijfel je eigenlijk niet zozeer aan de situatie die je geboden is, maar twijfel je aan jezelf. En kom je er nou niet helemaal uit? Nou, maak dan een lijstje met voor- en nadelen. Dan kun je precies zien, ja, wat nou goed voor je is, waar je het beste bij voelt. Ja, en praten, hè? Praten erover als het kan. Dat is heel belangrijk. En vooral luisteren naar je eigen hart. Dat is het, ja, het allerbelangrijkste eigenlijk. En soms kun je stellen bij twijfel niet doen. En soms moet je uitdagingen eens aangaan om de twijfel te laten verdwijnen. En met iemand aan jouw zijde die jou neemt zoals jij bent, die objectief jou kan spiegelen, kom je er echt vast wel.

Een song over vastlopen en je eigen weg vinden. Geschreven in een periode waarin het even niet ging, waarin het voelde als een doodlopende weg. Je voelt aan alles dat het niet gaat, maar wat dan wel? Je bent naarstig op zoek naar wie je bent, wat je wilt en je houdt je krampachtig vast om staande te blijven. In het oog van de orkaan kwam deze song wel ineens moeiteloos uit de pen rollen, waarin de belofte schuilt dat de zon weer door zal breken en je weg.

Dit is de Love Waves Love Story, deel 2. Waarom bespreek je het niet nog een keer? Zei ze tegen hem en ze pakte zijn hand. Je moet niet twijfelen aan jezelf, jij kan dit. Als er eentje sterk genoeg is, dan ben jij dat wel. Hij was geroerd door haar woorden en gaf haar een innige omhelzing. Dank je wel voor je lieve woorden. Wat zou ik toch zonder jou moeten?

0: still.
1: Ga je mee? Dansen. Onder de sterren. Alleen, jij en ik. Dit is Love Waves op jouw radio.

Morrison. And Have I Told You Lately? Hier in Love Waves. Ik ben Ilse de Graaf en ik heb nog een heel mooi gedichtje. Speciaal voor jou. Piekeren over wat komt. Piekeren over wat je bevreest. Sta daar niet bij stil wat er misschien gebeurt of wat er is geweest. Veranderen kun je het niet, dat brengt alleen verdriet. Belangrijker is wat je geeft en dat je bewust in het hier en nu leeft.

Dit was Love Waves. Fijn dat je erbij was. Ik wens jou heel veel liefde en rust toe. En vergeet niet, er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt en voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder. Zonder meer.

Muziek heeft de bijzondere eigenschap dat ze kan vertragen zonder stil te vallen. Ze geeft ruimte aan gedachten die overdag vaak worden ingehaald door de volgende bezigheid. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige melodieën lijken rechtstreeks uit een herinnering te komen. Niet omdat je ze eerder hebt gehoord, maar omdat ze vertrouwd aanvoelen. Alsof ze een deur openden naar iets dat altijd al ergens aanwezig was. Je hoeft niet te weten waar die deur naartoe leidt. Alleen dat ze even open staat.

Er zijn momenten waarop stilte en muziek elkaar niet afwisselen, maar aanvullen. Waar de ene de ander meer betekenis geeft. Juist dan ontstaat er ruimte voor nuances die anders verloren zouden gaan. Voor details die niet om aandacht vragen, maar die haar wel verdienen.

het, hoe minder belangrijk het wordt waar een nummer begint of eindigt. De afzonderlijke tracks vormen samen iets groters. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar omdat ze elkaar aanvullen.

Schoonheid zit vaak niet in wat opvalt. Ze schuilt juist in dingen die de tijd nemen om ontdekt te worden. Je luistert naar de Love Songs van Dream Sessions.

Misschien is luisteren wel een vorm van vertrouwen. Vertrouwen dat niet alles direct duidelijk hoeft te zijn. Dat sommige indrukken mogen groeien terwijl de muziek verder beweegt. Zoals een gedachte die pas betekenis krijgt wanneer je haar loslaat. En juist daardoor blijft hangen. Dit was Dream Sessions. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7. Free

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De carnaval worden luf in 2025. Een met popproductie. Hij deed een stuk of bijna 20 geloof ik. In totaal. Allemaal ververst voor de 21ste eeuw. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tielman en ik draai het voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2039 in. Van 2025 gaan we naar 1980. Hier is Joe Jackson en The Harder They Come.

Joe Jackson, The Harder They Come. Uit 1980 kwam dat. Een aantal jaren lang was hij de opwarmer voor house parties, maar inmiddels een main act als veelvaardig disjockey van Ibiza tot Engeland, tot Scheveningen. Overal willen ze hem hebben. En hier zie je dan Julian Feijmen en Get Stupid.

is niet helemaal mijn piece of cake, zoals het dan heet. Maar Junior Feynman, we maken daar 100.000 mensen mee gelukkig op de dansvloer. En we hoorden hem met uit 2015 met Get Stupid. Dit is Petula Clark en...

Ik vind hem heel geslaagd, deze versie van Downtown van Petula Clark. Dankzij met pop helemaal in de 21ste eeuw geluiden te horen. Muziek van Fleur Rateland. Dit is Dochters. MUZIEK

0: dochter.
1: Fleur was dat in 2025 met Dochters. Titelsong van de film Dochters, overigens. Muziek van Monika Urlik uit Polen. Uit 2011 komt deze Cioresco.

0: eind jaren 80, begin jaren 90 scoorde ze regelmatig hits. Daarna werd het een klein beetje stil rondom Jody Watley. Maar ze is terug in 2026 met Dawn.
1: Cindy. Peter Timmerman.
2: Hey fabulous people, I'm Jody Watley and this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

1978, Walter Egan was dat en Magnet and Steel. Een joekel van hit in Amerika in de Billboard Hot 100. In Nederland iets minder bekend, maar het was een waanzinnig mooie plaat. Over waanzinnig mooi gesproken, dit is Imer Quinn in 2020 en Hibernia, of Hibernia. Het gaat over Ierland.

Prachtige plaat van Aimer Quinn en Hibernia. Hibernia is de Latijnse naam die de Romeinen gaven aan het eiland Ierland. En daar zong ze juist over. Muziek nu van 1981. En misschien kunnen we ons nog herinneren deze reggae-ster uit de jaren 80 en 70. Sugar Minet. Hier is hij met Good Thing Going.

Sugar Minet uit 1981 en A Good Thing Going. Een heerlijke plaat die eigenlijk ondergesneeuwd is geraakt in de loop van de tijd. En ja, niemand kent het eigenlijk nog. Wonderlijk eigenlijk, het was een best een mooie plaat. Een wonderlijk gegeven eigenlijk dat midden in het jaar, dus op rond 21, 22 juni, dan begint officieel de zomer. Maar dan is ook de langste dag van het jaar, oftewel de kortste nacht. Het heeft alles te maken met natuurlijk de zon en hoe we draaien om elkaar heen, noem maar op. Maar er zijn bepaalde gebieden waar het helemaal bijzonder wordt. Bijvoorbeeld op IJsland, en hoger gelegen gebieden, waar op een gegeven moment de zon niet eens meer ondergaat. En altijd een klein beetje boven de horizon uitpiekt en uitstraalt. Waardoor het hele dag eigenlijk zonlicht is. En dan heb je de Midnight Sun. Hier is Asia uit 1983. En de Midnight Sun.

Ja, de zon draait niet om de aarde heen. De aarde draait ook om de zon heen. Vandaar dat het 365 dagen duurt dat het weer allemaal verandert. Maar in ieder geval, de Midnight Sun, hoorde Asia. De zon draait wel op een bepaalde manier ergens door het heelal heen. Maar dat heeft dan te maken met het hele melkwegstelsel waar we dan in zitten. Goed, de Midnight Sun werd ook bezongen door Maggie Reilly in de Nederlanden. Bekend als de zangeres die samen met Mike Oldfield de Moonlight Shadow zong. Maar dit is de Midnight Sun. Uit 1993. Afkomstig van die cd met dezelfde naam. Bezingt zij de middernacht, de zon.

0: The Midnight Sun van Maggie Reilly in 1993. Fantastische mooie plaat. Dame die helaas in Nederland niet echt op de radio gedraaid wordt. Dus jammer eigenlijk, want ze heeft gewoon hele mooie plaatjes gemaakt. Want deze natuurlijk. Als het gaat om de nieuwe solozangeressen van deze tijd. Dan denk ik dat in het tweede kwartaal van de 21ste eeuw Candace Springs een van de dames is die daarbij gewoon hoort. He's alive in love. Is stronger than pride.
1: Is
0: een CD cover.
1: One of my biggest inspirations as well.
2: Yes. If you guys want to sing, you're welcome to. I got a little line for you guys to sing. I'll show it to you. Something to the effect like, you can go like this. I want you guys to sing.

0: Thank you.
1: Candace Springs en Love is Stronger Than Pride. Geweldige zoonzangeres en ze heeft een fantastisch repertoire, ook van de eigen. Niet alleen covers, maar ze doet onwijs mooi allemaal. Dick Bakker tot besluit. And baby, don't change your mind. Tot de volgende zin die.